ade planeta kokome boto ya wonina awonina to bon soso awon ni gogorogo o wudu du sondoko o wudu du grele o ku moni moni aja moni moni kan kan blen kan kan blen kan kan blen e pa je o ke lawo